ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, 4 uur, Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Qualley stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Qualley, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Qualley was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde

0: eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u adviesmaat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0534 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: Nederland FM. De stem van Winterswijk.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde

0: drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden dat hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: De taart in het spelletje wordt beschikbaar gemaakt door Heijeman, de bakker. Nu, pluk de dag.

0: Los Lobos, Los Chocos, Swives.
1: Muziek, informatie, nieuws en tips. Dit is Pluk de Dag. Presentatie Cindy Geurking en Hans Derksen.
2: En natuurlijk onze Ineke Wekkerink.
3: Yeah.
2: Een hele goede morgen allemaal. Hartelijk welkom bij Pluk de Dag. Nieuws en informatie uit eigen gemeente op zaterdagmorgen. Ook hebben we weer verschillende items voor u op het programma staan. Hans en Ineke ook, hartelijk welkom.
4: Dankjewel.
2: Hebben jullie zin in?
4: Zeker, altijd.
2: Hans, ja, hoe was jouw mandje vannacht? Heb je lekker geslapen?
0: Ik heb heerlijk geslapen, ja. Ik heb nog een beetje stro achter mijn oren liggen, maar...
2: Kijk eens aan. En weten jullie trouwens dat het de internationale dag van het breien in het openbaar is?
0: Nou, nee. ik laat nog wel eens een steekje vallen, maar...
2: En Ineke, heb jij je breiwerk niet meegenomen?
4: Vergeten.
2: Ik had het op de app gezet vanmorgen.
4: Ja, maar ik was een beetje laat.
2: Ja.
4: Dit programma is wat vroeg, hè? Dus,
2: precies. Ja. Nou, gaan we even naar het programma voor vandaag. Bij Pluk de Dag Actueel een gesprek met Emon de Voortwisch van Rolling Flavors, die zich bezighouden met het Foodtruck Festival in Winterswijk. Dan het weerbericht van Gerrit Vossers van Meteo Gelderland. Volgens mij gaat hij ons wat zon brengen.
4: Ik hoop het.
2: En om 9:30 ons spelletje Raad waar die staat, waarbij weer een heerlijke taart kunt winnen. En wel bij de bakker aan de Meadowse Straat 57. U kunt dan vandaag tot 14:00 of ergens komende week een bon afhalen. En dan afspreken wanneer u de taart wil hebben. En de eerste aanwijzing is...
0: Ze zijn keihard.
2: Ja, ze zijn keihard.
0: Ja, we doen het spelletje sinds vorige week een beetje in een nieuw format. Het zit niet vast aan een actualiteit of een activiteit. Maar gewoon een plek in Winterswijk, in de buurtschappen, omgeving. Gemeente Winterswijk, en dat is best groot.
2: Ja.
0: Dus we zoeken een plekje ergens in Winterswijk. En de eerste aanwijzing is, ze zijn
2: keihard.
0: Keihard.
2: Ja. Nou, in het tweede uur volgen ons tips. En deze keer zijn het tips van GGD-arts Ashish Brahma. We hebben vervolgens een telefonisch interview met Jelle Klein-Hesselink, de coördinator van de Achterhoek Pride. En dan nog de activiteitenagenda. En dat alles afgewisseld met muziek. Zoals Hans.
0: Nee, je hoort hem al, hè?
2: Ah, mooi, hè?
0: Abba.

0: Club de Dag, actueel.
1: Ja, en bij ons aangeschoven is Emon de Voortvis van het Food Truck Festival. Welkom, Emon.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij hebt het Food Truck Festival georganiseerd.
2: Ja.
1: Ja, wat was het idee daarachter?
2: Ja, wij hebben met twee vrienden hebben we al langere tijd de Food Truck zelf. En staan we op verschillende festivals, Food Truck Festivals door het land. En eigenlijk 2 jaar geleden is het idee ontstaan om zelf een voetdrukfestival te organiseren. Omdat dat ook wel eens al door een andere vriend van ons is gedaan, Jeroen Scheurs. En het leek ons leuk om dat weer terug te brengen in Nederland. Of in Winterswijk, ja. Omdat dat gewoon een ontzettend gezellig iets is.
1: Ja, ja. Maar hoe selecteer je nou trucks? Wanneer mag je deelnemen?
2: Ja, een hele strikte eis. Ja,
1: je moet zeker eerst overal even testen.
2: Precies. Nee, ze schrijven zich in. Ze mogen zich aanmelden via onze website. En dan kiezen wij de leuke trucks en de diversiteit van het eten. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk en verschillend mogelijk eten staat.
1: Ja, wat maakt een leuke truck?
2: Wat maakt een leuke truck? Meestal een oldtimer is altijd gaaf. Leuke aankleding.
3: Lekker eten.
2: Lekker eten, uiteraard. Maar ja, dat kunnen we van tevoren niet proeven. Maar eigenlijk, de meeste foodtrucks hebben altijd lekker eten. Ja.
3: Maar is er veel animo? Je zegt mensen kunnen zich foodtrucks kunnen zich inschrijven. Is daar veel animo voor?
2: Ja, eigenlijk altijd. Okay. Ja, dat is wel. Of daar zijn we inmiddels achter, laat het zo zeggen. Dus eigenlijk heb je zeker wel, denk ik wel, een stuk of 30 aanmeldingen. En selecteer je daar dan 15 trucks uit.
3: Want jullie zijn beginnend. Dus je moet je ook zelf in de markt zetten. Dat jullie ook gevonden worden door die foodtrucks.
2: Ja, klopt. En je moet natuurlijk. De foodtruck wereld is klein. Ook een soort klein wereldje. Het is ons kent ons. Dus vorig jaar hadden we een niet zo hele denderen editie door het weer. Dus dat praat ook rond.
1: Ja,
2: dus ja, je moet daar wel een beetje rekening mee houden. En je bent ook lerende. Dus ja, daarin speel je met het advies van de voetdrukkers wat ze geven. Van god, doe zus of zo.
3: Ja, want dat is natuurlijk altijd wel heel spannend, het weer. Het was, wij kijken op het Schottenbrugpark uit. Dus we hebben de opbouw helemaal kunnen volgen. Met die enorme regens tussendoor. Dat we ook dachten van, och jeetje, wat een ellende.
2: Ja.
3: Het lijkt nu beter te zijn in het weekend.
2: Ja, het was fantastisch. Gisteren in ieder geval was ongelooflijk.
3: Ja, want jullie zijn gisteravond begonnen. Jullie zijn gisteren losgegaan.
2: Ja.
1: Ja. Maar wat is nou de grootste uitdaging om zo'n festival te organiseren?
2: Ja, ik denk het regelwerk. Dat is gewoon van tevoren zit de meeste werk erin. En verder.
1: Wat moet ik aan denken dan? Vergunningen.
2: Vergunningen. Voetdruk zelf, bandjes.
3: Vrijwilligers.
2: Gelukkig hebben we heel veel vrienden en familie die ons altijd heel lief komen helpen. Maar dat, en ik denk ook het anticiperen op het moment zelf.
1: Ja.
2: Zoals met dit weer moet je anticiperen op een park dat er misschien niet zo mooi bij ligt als het droog is.
1: Mm-hmm. En
2: dat soort dingen, dat zijn vaak de.
1: En wat voor maatregelen neem je dan bijvoorbeeld? Stel voor dat de verwachting was veel regen.
2: Tenten, je moet ergens overkapping vandaan halen als het veld kapot.

0: kapot wordt gereden, dan moeten er ergens materiaal vandaan komen om rijplaten. We hebben nu houtsnippers in het park liggen om modder tegen te gaan. Anders, dan is het voor niemand een pretje.
1: Nee, precies. Ja. En doen jullie ook nog een beetje aan duurzaamheid, wat verpakking aan betreft? Of?
0: Ook, wij hebben onze eigen bekers hebben wij bedrukt. En dat is eigenlijk een soort van entree. Je betaalt 1,50 voor een beker. En die mag je bijhouden. En daarmee, je krijgt een nieuwe beker terug als je een drankje bij ons komt halen. Mm-hmm. Zodat je van die beker altijd kunt drinken.
2: Mm-hmm. Ja, ik heb hem al.
0: Kijk, dat is goed.
3: Ben je gisteravond geweest? In
2: Nee. Ik ben buurtbewoner. Ja, dat wil ik even zeggen van wat ik. Dat hoort ook bij de voorbereidingen. De buurtbewoners zijn allemaal heel goed geïnformeerd over wat er precies gaat gebeuren. Over de opbouw, de afbouw, maar ook over het programma. En als we ergens last van hebben, wie we kunnen bellen. En echt perfect geregeld. Ja. En wij waren ook uitgenodigd als buurtbewoners om gistermiddag al even een kijkje te komen nemen. En even kennis te maken. Dus helemaal supergoed. Ja, en toen kregen we ook een beker.
3: Ja. Nou, wat leuk zeg.
2: Dus dat is zorgvuldig georganiseerd. Ja. Maar naast foodtrucks is er ook muziek.
0: Ja.
2: En een grote variëteit, zag ik al.
0: Klopt.
2: Wat is er allemaal te horen?
0: Moet ik alles opnoemen?
2: Nee, maar gewoon de stijlen.
0: Nee, country blues. Vandaag komt er ook nog iets fusion-achters inspo. Die hebben dit jaar de Windstrikes Popprijs gewonnen. Ska, reggae. Dat soort stijlen.
2: Nederlandstalig hoorde ik.
0: Ja, gisteren hebben we Nederlandstalig iets in de
2: ski, ski. Ja, ik wou zeggen.
0: Ja, we hebben een mooie apres-ski-bar staan.
2: Het,
0: ja. Ja, dat was een groot feest.
3: En dat in je bikini zo dadelijk.
0: Ja. Nee, en vanavond hebben wij Q-Music.
2: Kijk.
0: Dus dat is, die komen van alles en nog wat. 80's, 90's draaien, Foute Uur. Dus dat wordt ook...
3: En zwemmen in Bacardi Lemon?
0: Vast, ongetwijfeld.
3: Oké.
0: Ja.
2: En je zei ook van het moet gewoon gevarieerd zijn. De muziek moet gevarieerd zijn. Het eten moet gevarieerd zijn. Je werd al ook even op televisie gisteravond gezegd van dat je ook wel keek naar dat er niet uit dezelfde continenten, food trucks waren, maar van over de hele wereld.
0: Ja,
2: dus dat is een hele organisatie.
0: Ja, klopt. Dat is gewoon uitzoeken, opletten en zoeken, denk ik vooral.
3: Wat kunnen we allemaal eten?
0: Tja. Yes.
2: Van alles.
0: Ja.
2: Ik zou zeggen, ga kijken, Cindy. Ga er vanmiddag even heen.
0: Ja, ik denk dat je van ieder continent wel iets te vinden hebt. Ja.
3: En hoeveel trucks staan er totaal? 15?
0: 15,
3: oké.
0: Okay. Ja.
2: En dan is er morgenavond, naast al het muziekgeweld en het foodtruck, ook nog aandacht voor het voetballen.
0: Ja.
2: Er komt een groot scherm.
0: Klopt. Ja, dat leek ons leuk. Al is niet, als staat er geen hond, is het allemaal leuk voor onze vrijwilligers om samen voetbal te kijken.
3: Ja, dat snap
0: dus dat,
3: ik. Ja.
2: Ik, als buurtbewoner schrok ik even. Ik dacht van, dat voetbal is midden in de nacht. Ja. Maar dat viel zondagavond nog wel mee. 10 uur is nog een goed tijdstip.
4: Precies. Ja. Ik denk dat wel een schot in de roos, hoor. En zeker ook als het droog is.
3: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Dat is gewoon super gezellig.
3: Ja, zeker weten.
4: Zo'n soort van verbinding met elkaar krijgen.
3: Ja,
4: heeft iets speciaals.
3: Ja, zeker.
0: Ik heb dat ook nog niet meegemaakt in Winswijk. Dat we dat samen hebben gedaan. Maar dat kan aan mij liggen.
4: Ja,
3: volgens mij is het op de markt.
4: Op de markt is het geweest, ja.
2: Ja, nou, wie weet, het begin van een mooie traditie.
0: Ja. Precies.
2: Ja. Ja. Want dit is de tweede editie. Jullie hebben plannen voor meer?
0: Ja,
2: als het,
0: zeker.
2: Als het succes is.
0: Nou ja, vooralsnog is het de eerste dag was in ieder geval een succes. Dus we kijken.
3: Maar we gaan voor succes voor het hele weekend, toch?
0: Inderdaad, ja.
3: Iemand vertel nog even wanneer het precies is, waar en wat de kosten zijn.
0: Kosten zijn gratis, dus enkel een beker. Anderhalve euro. En het is van... Vandaag nog, 12 tot 12 is het open. En morgen ook van 12 tot 12.
3: Ja.
0: Ja.
3: En goede zin meenemen.
0: Ja, zeker. En de zon ook.
3: Volgens mij zijn de verwachtingen goed.
0: Ja.
4: Het gaat er ook blijven.
3: Ja,
4: zonnedans gedaan.
2: Er komt er meteen nog even een heel klein buitje volgens mij. Maar morgen...
4: Voor 12 uur mag dat.
3: Ja.
2: En het waait lekker, dus dan is dat terrein ook weer droog.
3: Ja, precies. Wil je nog wat toevoegen, Eman?
0: Ik wil graag iedereen bedanken. Al onze vrijwilligers en... mijn twee vrienden waarmee ik het organiseer. En dat is, daarom wil ik het wel afsluiten.
3: Ja, nou en van deze kant heel veel succes en heel veel plezier, Eman.
0: Dankjewel.
4: En wij gaan naar muziek. Ik zou zeggen, kom een stukje dichter bij de radio. Oftewel, come a little bit closer. Willie DeVille.

0: Amerika met de vrolijke klanken van Willie DeVille met Come a Little Bit Closer. Gaan we even naar het weerbericht. Wat gaat het weer doen? Wat gaat Gerrit doen, wou ik bijna zeggen. Maar Gerrit Vossers, die zit... misschien dat hij nog in bed ligt of zo, dat zou kunnen. Ik heb geen idee, maar het weerbericht is nog niet binnen. Dan gaan we het gewoon zelf doen.
1: Ja, ga het gewoon zelf doen, Hans. En zorg dat er wat moois uitkomt.
0: Let op.
2: Slingeland weerbericht.
0: Ja, dan beginnen we op de korte termijn. Die begint met vrij veel bewolking. En de zon die schijnt af en toe. En het is eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend kan er nog een enkel buitje ontstaan. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met nu en dan zon. En verder kan er altijd nog een buitje vallen, maar die kans is niet zo gek groot. Er staat een matige westenwind en de temperatuur die gaat richting de 19 en plaatselijk 20 graden. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Ik hoop het niet.
1: Nee,
0: gaat echt niet gebeuren. En komende nacht is het tijdelijk toch, maar later in de nacht vallen opnieuw enkele buitjes. Het koelt af naar 13 graden. Na zondag begint bewolkt en in de ochtend kan er nog een enkel buitje vallen. En in de middag blijft het zo goed als droog. Het is wisselend met zo'n nu en dan zon. En bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 19 graden. Ja, en vanaf maandag wordt het een tijdje overwegend zonnig zomerweer met oplopende temperaturen. We beginnen op maandag met 20 tot 21 graden. Dinsdag wordt het al wat warmer. 22 tot 24 graden. Woensdag gaan we richting de 26 graden. En hou je vast, donderdag richting de 30 graden. En vanaf vrijdag 30 graden of meer. Het is alles of niks, hè?
1: Ja, jammer.
0: Aan het einde van de week en in het volgende weekend neemt de kans op enkele regen of onweersbuien weer toe. Goed, in ieder geval gaan we de zon weer zien. We zijn een beetje klaar met die regen, denk ik.
1: Ineke, ga jij je rokje aan doen komende week? Want het is echt...

0: Rokjesdag. Oh, Hans, even de microfoon openzetten.
1: Nee. Ik ga op die hele warme dag een dag wandelen. Ik ga wandelen van Deventer naar Zutphen. Dus,
0: en ik ga op die warme dag... Ja, ik ga ook naar Zutphen.
1: Ik ga eerst naar Deventer en dan ga ik lopen naar Zutphen.
0: Ja, ik ga met vriendinnen daar naartoe.
1: Leuk.
0: Nou, dat was Gerrit Vossers.
2: Dat was Gerrit Vossers voor vandaag. Voordat we aan een spelletje gaan beginnen, gaan we nog één muziekje draaien. Ja, Dolce Vita.
0: Oh ja. Right.

0: Ja, en dan gaan we ons spelletje spelen.
1: Ja.
0: Ik moet heel even nadenken, telefoonnummer jongens, 5311-10, hè?
2: Ja, helemaal goed, ja.
1: Dus, je bent er weer.
0: Ja, ik ben er weer. Ja, nog niet helemaal 100%. Maar goed, gelukkig ben jij erbij.
1: We staan hierbij.
0: Ja, gelukkig, dat voelt goed. Nou, we gaan starten. De eerste aanwijzing, Ineke, was...
1: Ze zijn keihard.
0: Ze zijn keihard.
1: En er is iemand die het al weet.
0: Goedemorgen, Slingeland.
3: Goedemorgen, Gerrit Timmers.
0: Hey, goedemorgen, Gerrit.
3: Zijn jullie toch al...

0: Klopt, op de golfbaan.
1: Nee.
2: Oh, dat had wel gekund. Ja. Met die balletjes.
1: Met die balletjes, ja. Die zijn wel keihard. Ja, die moet je niet tegen je hoofd krijgen.
3: Het is vandaag een golfslagbad, daar, denk ik.
1: Nee, Gerrit, helaas.
0: Nou, zoeken we verder.
1: Goed zo, ja, dank voor het bellen. Ze zijn keihard.
3: Ja, we zijn dus op zoek naar, niet naar een plekje waar een activiteit of een actualiteit aan vast zit, maar gewoon een plekje in de gemeente Winterswijk. En dat kan in het buitengebied zijn, dat kan in de buurtschappen zijn, maar dat kan ook in Winterswijk zelf
1: zijn. Kan overal zijn.
2: En ik zou zeggen, het is niet de...
1: Slingeland, goedemorgen.
4: Met Jos, goedemorgen.
1: Dag Jos.
4: Ik kan het daar aan de steengroeven.
1: Je dag aan de steengroeven? Ja, dat is wel keihard daar.
4: Ja, daar hebben we die fossielen allemaal weer.
2: Ja, ik vind het goed gevonden, maar het is niet helaas, waar wij zijn.
1: Helaas. Gewoon even doordenken, Jos. Schakel de honden in.
4: Goed. Oké, ga ik goed komen.
1: Ja, dank voor bellen. De volgende aanwijzing, Ineke.
2: Donkergrijs.
1: Donkergrijs, ja. Het had
2: dus de steengroeven kunnen zijn.
1: Ja,
2: maar
1: het is een beetje lichtgrijs, toch? Het is donkergrijs en ze zijn keihard. Ja, keihard de beste.
3: Welk plekje zoeken we?
1: Ja, precies.
2: Ik dacht bij keihard aan de oliebollen die over waren. Maar
1: die zijn, ja, die zijn ook keihard.
2: Maar dat is
3: die zijn
2: al
3: inmiddels wel donkergrijs, ja.
1: Ja, en die komen vanzelf naar je toe gewandeld.
2: Of groen. Ja. Nee, maar ze zijn keihard en donkergrijs.
1: Zullen we er nog één bij doen?
2: Nou, even wachten nog. Misschien dat mensen gaan puzzelen zijn.
1: Ja.
2: Moet ook niet te snel wat prijs geven, hè?
1: Nee, vorige week was hij volgens mij met de eerste keer eruit, hè?
3: Ja, klopt.
1: Nou, om helemaal tierenlieren rond te zetten, denk ik. Een belletje. Slingeland, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Met Jan.
2: Dag Jan.
5: Ben je ook bij Bataafse Molen?
2: En waarom denk je dat?
5: De stenen zijn keihard en ze zijn donkergrijs.
2: Ja, goed gevonden, maar niet waar wij zijn. Maar het had gekund natuurlijk. Bataaf heeft net het jubileum gevierd. Het zijn 25 jaar bestaan. Ja. Ja. Maar nee, dat is niet waar wij zijn, Jan. Nee.
5: Oké, bedankt.
2: Doeg.
5: Ja.
1: Doeg. Ja, ze zijn keihard, donkergrijs.
2: Nou, zullen we een derde prijs geven?
1: Nou, doe maar.
2: Het zijn twee mannen.
1: Twee mannen? Ah, twee mannen die donkergrijs zijn. En keihard.
2: Ja.
3: In ieder geval
2: ik denk aan Hans, maar die is niet donkergrijs.
1: Nee, gelukkig niet.
2: Is er ook maar één.
3: Ja, dat duurt nog een paar maanden.
1: Dat duurt nog een paar maanden. Nee, je moet niet donkergrijs worden, hoor. En ook niet keihard. Maar in ieder geval twee mannen. Je lijkt wel een beetje op Hans. Dat is een compliment, hoor.
2: Goedemorgen.
6: Goedemorgen, met Truus. Ik ga daar een beeldje op de markt.
1: Wat voor een beeldje bedoel je?
6: Knelis en Willem.
1: Heel goed, Ruus. Hoe kom je daar zo bij?
6: Ja, schoon met ze binnen, omdat jullie zeiden twee mannen en steenhaard. Ik denk, dan moet dat beeldje zijn.
1: Ja, dat heb je helemaal goed. Ja. En wat staat er bij die twee mannen? Er is nog wat
6: een
1: afgebeeld.
6: Hondje.
1: Ja, en weet je hoe dat hondje heet?
6: Dat weet ik niet meer zo gauw.
1: Mieken.
6: Hoe?
1: Mieken heet het hondje. Ja, een hele bijzondere naam. Knelis, ja. Willem en Mieken. En echt een heel mooi standbeeldje van de Kulven.
2: Gefeliciteerd.
6: Dankjewel.
1: Ja, je kunt een bom ophalen. En dus taart gaan eten.
6: Wat zegt u?
1: Ik zeg, je kunt een bom bij de bakker ophalen. Voor een taart.
6: Dankjewel.
1: Ja, geniet ervan, hè.
6: Ja hoor.
1: Oké, fijn weekend, dag.
2: Doeg.
6: Ja, jullie ook, doei.
1: Nou Hans.
3: Ja, kunnen we daar nog iets over gaan vertellen?
1: Ja. Ik heb een verhaaltje opgezocht. Eigenlijk, ik vind het zelf heel erg leuk, dus daarom deel ik het.
3: Ja.
1: Knelis en Willem zijn bekende figuren uit de streekverhalen van G.J. Meijner. Beter bekend als Meester Meijner. Hij schreef begin 20e eeuw kinderverhalen in de Achterhoekse dialect over de tweeling Knelis en Willem en hun hondje Mieken. Een van de bekendste verhalen gaat over nieuwjaarsmorgen. Knelis en Willem trekken dan met hun knapzak door de buurt om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Als beloning krijgen ze allerlei lekkernijen en kleine geschenken die ze in hun knapzak verzamelen. Op de markt vergelijken ze daarin trots hun buit. Dat kun je ook zien, hè?
3: Ja.
1: Terwijl hun hondje Mieke nieuwsgierig toekijkt en hoopt dat er iets lekkers naar beneden valt. Dit tafereel werd later vereeuwigd in een beeldengroep op de markt van Winterswijk. De verhalen van Knelis en Willem waren bedoeld om het dagelijks leven, de gebruiken en de humor van de Achterhoek vast te leggen. Daardoor zijn ze uitgegroeid tot een belangrijk stukje streekcultuur.

0: Van Winterswijk. De oorspronkelijke verhalen waren vaak geschreven in het Winterswijks dialect en gingen over het dagelijks leven van kinderen op het platteland, met veel humor, streektalen en gebruik uit de Achterhoek. En nog even een weetje over meester Mijnen. Dat was dus de bijnaam van Gerrit-Jan Mijnen. Hij werd geboren op 9 augustus 1881 in Corle, een buurtschap van Winterswijk, en overleed op 5 april 1934 in Winterswijk. Hij werd maar 52 jaar oud en van beroep was hij onderwijzer. Eerst in Aalten en later was hij schoolhoofd in Lintelo, en van 1911 tot 1934 hoofd van school Kotten.
1: Oh, dat is echt lang.
0: Ja, dat is echt heel erg lang. Hij schreef in het Achterhoeks dialect en legde daarmee veel gebruiken, natuur- en volksverhalen uit de streken rond Winterswijk vast. En als eerbetoon is in Kotten een weg naar hem genoemd, de Meester Mijnenweg. En een leuk detail, het bronzen beeld van Cornelis, Willem en Mieke op de markt van Winterswijk herinnert zich nog altijd aan zijn verhalen en is een bekend symbool in de streek geworden. En er gaat in Winterswijk nog een hardnekkige overlevering dat meester Mijnen zijn vroeger heeft geïnspireerd op kinderen die hij als onderwijzer kende of op een bestaande tweeling in de omgeving. Maar in de bronnen die hierover beschikbaar zijn worden geen namen genoemd en is dat nooit officieel bevestigd. De verhalen lijken daarom op een mengeling van echte streekgebruiken, herkenbare dorpskind en de fantasie van de schrijver. En ik vind het zelf zo'n mooi beeldje. Ja, ik heb het thuis ook in staan.
1: Oké, ik vind het ook wel leuk dat je vertelde over de jaarwisseling met Nieuwjaarsmorgen.
0: Ja.
1: Want toen ik hier kwam wonen, was dat wel een van de eerste dingen die mij verteld werd. Dat op Nieuwjaarsmorgen moest ik wel snoepzakken klaar hebben liggen.
0: Ja, de komende kinderen.
1: Dat kennen wij dus. In Drenthe kennen we dat helemaal niet.
0: Nee.
1: En we moesten er wel voor zorgen dat kinderen niet zoals bij ons aan de deur kwamen.
0: Ja, ja.
1: Dus dan gaat het.
0: Ja, dat is een hele mooie traditie.
1: Daar gaat ook een beetje over, ja.
0: Ja, en ik vind ook de naam van het hondje, Mikken. Dat vind ik echt zo'n ouderwetse naam. Leuk. Prachtig, hè? Ja. Het is een prachtig beeldje. Dus ga vooral kijken op de markt. Hans,
2: ja.
0: Stel nou voor als jij wat creativiteit zou moeten inzetten.
2: Ja.
0: Zou je een bronsje maken, net zoals de Kulf heeft gemaakt? Goh. Of ga je liever kleien?
1: Of breien.
0: Ik vind je ook nog wel een breitype, als ik eerlijk moet zijn.
1: En vooral in het openbaar, want het is vandaag de openbare breidag.
0: Ja, ja, internationale breidag in het openbaar. Kun je lekker in schoolpark. De doel was trouwens verbinding met mensen. Hè? Dus samen breien, samen verbinden.
2: Ja.
0: Ja, je wordt stil van, jongen.
2: Ja, ik wou zeggen, pen me er niet op vast, maar...
0: pen me er niet op vast.
2: Nee, ja. Nee, ja, goed. Ja. Ja, ik denk dat ik eerst meer iets van het kleien ben dan iets van brons te maken.
0: Ja,
2: ik zou het eigenlijk niet weten.
0: Ja. Maar als ik naar Cornelis en Willem kijk met hun petje op... Je hebt ook altijd een petje op.
2: Ik heb wel vaak een petje op, ja. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Ga je de volgende keer?
1: Je kunt ook nog creatief zijn door iets te schilderen en te tekenen.
2: Ja. Nou ja, dat heb ik eerder heel veel gedaan. En eigenlijk heb ik bij mijn schoolkeuze... Achteraf heb ik de verkeerde keuze gemaakt. Want ik wilde eigenlijk zelf naar de kunstacademie vroeger. Dus ik heb
0: maar wat let je?
2: Wat zeg je?
0: Waar let je? Doe het alsnog. Ik overweeg ook weer om te studeren.
2: Ja, ja. Ik kom ergens 3 dagen in de week tekort, ongeveer.
0: Oh, maar dat regelen we wel. Hans,
2: ja.
0: Ik ben toe aan weer een leuk muziekje.
2: Ja, en we gaan even de grens over. We gaan naar Sarah Lesch. Ja, wat zal ik zeggen?

0: een nummertje. Ja, die band komt uit Spanje. Hun bandnaam is vernoemd naar dat bekende speelgoed. Meccano. Ken je dat nog, Cindy? Meccano?
1: Ja, dat ken ik nog.
0: Ja, heb je daar vroeger ook mee gespeeld?
1: Nee,
0: ik wil met Lego maar niet...
1: Ik heb vroeger veel gebreid.
0: Ja. Goed, Meccano was dus een Spaanse band. Opgegeven in 1998 was het één hele grote hit. En die kreeg vast nog wel...
1: Ah, die is mooi.
0: Hijo de la Luna.

1990, Hijo de la Luna, Mecano. En voor het volgende nummer gaan we één jaartje verder terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1989. Gloria Estefan, oye mi canto.

0: Het lijkt wel of aan, aan zee zitten.
1: Ja, aan zee. Oh, heerlijk. Ja. Met een zonnetje.
0: Nou, kijk
1: maar goed, aan. Het eerste uur zit er al bijna op. Snel gegaan.
2: Tijdvlies.
0: Wat gaan we in het tweede uur doen?
1: Ja, in het tweede uur gaan we in gesprek met GGD-arts Ashish Brahma over
0: ebola.
1: En we hebben met Jelle Klein-Hesseling, de coördinator van de Achterhoek Praat, een gesprek over wat er, waarom het ontstaan is, et cetera. En dan hebben we natuurlijk nog de activiteitenagenda, Hans.
0: En
1: veel Ineke, nog mooie muziek. Hè?
2: Zeker.
1: Ja.
0: Tot zo.
1: Nou, tot zo.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
5: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun

0: om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere twee meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, club de dag.

0: Muziek, informatie, nieuws en tips. Dit is Pluk de Dag. Presentatie Cindy Geurking en Hans Derksen.
1: En natuurlijk onze Ineke Bekkering.
2: Ja.
1: Yeah. Ik ben blij dat je er bent, Ineke.
3: Mooi, ik ook.
1: Welkom terug bij Pluk de Dag. En wat kunt u het tweede uur verwachten? Ten eerste in onze tips, de tips van GGD-arts Ashish Brahma over ebola, weet je?
3: Ja, dat is natuurlijk in Congo gaande. Ja. Dat is een gevaarlijke ziekte. Ik ben benieuwd wat Ashish daarover gaat vertellen. Want dat is wel...
1: Interessant.
3: Ja, maar ook ongelooflijk heftig daar in Afrika, wat daar aan de hand is. Dat geeft ongelooflijk veel ellende.
1: Ja. En we gaan nog in gesprek met Jelle Klein-Hesseling, coördinator van de Achterhoek Pride, wat er allemaal te doen is. Dan hebben we nog de activiteitenagenda. En natuurlijk mooi muziek, Hans. Wat heb je uitgekozen?
4: Ja, soms denk je wel eens van, kon ik de klok nog maar even terugdraaien? Oftewel, turn back the clock. Johnny Hates Jazz.

0: Clark, door Johnny HTS.
1: Ja, hebben we nog een...
0: Nee, we hebben geen jingle, maar die ga ik nog even maken. Speciaal voor Assies.
1: Helemaal goed. Ja, want Assies Brama is aan de telefoon. Die gaan we interviewen. Assies, welkom in de uitzending.
2: Ja, hartstikke mooi om weer op de radio te zijn. Te spreken over iets wat ik zelf heb niet ondergaan als patiënt, maar wel als adviseur. Tijdens een uitbraak van wat heet ebola in Oeganda.
1: Ja.
2: Toen ik daar woonde.
1: Ja, wat is het eigenlijk precies, Assies?
2: Ja, goede vraag. Het is een virus. Het is een virus wat je vindt in vleermuizen, je vindt het in apen. En af en toe gaat het dus wat we noemen zoonotisch over van een dier naar een mens. En dan kan het weer van mens naar mens gaan. En je hebt verschillende varianten. En op dit moment, wat dit nieuws is sinds pak een beetje mei, juni van dit jaar, is de Bundibuyo variant. En dat is een bepaalde virus waar helaas wat minder onderzoek naar is geweest. Het komt wat minder vaak voor, maar is hartstikke dodelijk. Zeg wel 30% tot 40% van de mensen overlijdt aan deze infectie door verbloeding en door hoge koorts. En het verspreidt dus via lichamelijk contact tussen mensen. En dus op dit moment speelt in Congo of wat DRC en in Oeganda.
3: En als je zegt lichamelijk contact, moet ik dan denken aan seksueel contact of is dat dan met handen schudden?
2: In feite kan het bijvoorbeeld bij het wassen van een lichaam, als iemand is overleden, je moet wel wat contact hebben. Het gaat eigenlijk via de lucht, hè, dus het is niet via de huid dat het opgenomen wordt. Maar het kan inderdaad ook seksueel. En de meeste mensen krijgen het omdat ze naast iemand wonen en in omstandigheden niet zo positief zijn. Bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld met 10 mensen in een huis. En nou zie je die uitbraken en dan maken mensen zich soms zorgen, gaat dit dan overspringen naar andere landen? Ja, het gaat overspringen naar andere landen. Bijvoorbeeld vanuit waar het is op dit moment is een mijngebied. Daar werken mensen onder hele zware omstandigheden. Die hebben veel fysiek contact omdat ze in de mijn graven of ze wonen heel dicht op elkaar of ze zitten in een vluchtelingenkamp. En wat je dan ziet dat er vanuit Congo of wel DRC 19 mensen in Oeganda het hebben opgelopen. En op dit moment, wat voor zover geteld is, want er is altijd een achterstand in informatie, hebben we nu 667 gevallen in Congo. Maar dat zijn er waarschijnlijk wel meer dan dat. Gaat het nou ook naar Europa toe? Nou ja, dat zou in theorie kunnen, maar is natuurlijk wel moeilijker voor te stellen, want mensen moeten daarvoor reizen. Het virus kan niet los in de lucht rondgaan. Het moet met een mens mee. Dus op dit moment is die kans daarop klein, of misschien wel heel klein, omdat er ook goed gekeken wordt of mensen symptomen hebben als ze uit Congo of Oeganda komen en naar Nederland bijvoorbeeld reizen.
1: Ja, wat zijn die symptomen?
2: Die symptomen, dat heeft eigenlijk zoals bij heel veel virusinfecties, zoals je dat ziet. Dus mensen worden ziek, voelen zich helemaal niet lekker, hebben veel pijn, koorts, spierpijn. En vaak ook bij deze variant pijn in de keel. En uiteindelijk krijg je ook nog allerlei symptomen van de maag-darmkanaal. Bijvoorbeeld overgeven en diarree, buikpijn. Maar ook dat je nieren en je lever zelfs kunnen uitvallen of minder goed kunnen gaan werken. Je kunt in shock raken en uiteindelijk kun je dus ook gaan bloeden vanuit neus of vanuit in de darmen. Dat is dus het heftigste verschijnsel van ebola, dat je dus verbloedt.
3: Mm-hmm. En het is een virus, dus ik heb altijd geleerd dat virus heel moeilijk te behandelen zijn. Klopt dat?
2: In dit geval klopt wat je zegt. Het is een wat zeldzamere vorm. Er zijn sinds de jaren 70 allerlei vormen van ebola bekend. Dat zijn zeg maar broertjes en zusjes. Voor sommigen is er heel duidelijk een vaccin ontwikkeld. Maar deze is één keer, en daarom ook de naam, in Oeganda geweest in 2007. Daarna is er eigenlijk weinig onderzoek naar geweest. Omdat allerlei andere strains veel vaker voorkomen. Daar is dan wel een vaccin voor. Voor dit specifieke Bundibuyo-virus is er dus geen vaccin. En behandeling is heel moeilijk, is eigenlijk ondersteunen. Dus je moet zorgen.

0: dat iemand niet uitdroogt, hè, vanwege de diarree. En je moet zorgen dat hij toch ook nog wat voedsel binnenkrijgt. En belangrijkste, moet je proberen te zorgen dat iemand de ziekte niet kan overdragen. Dus die verpleegkundigen en artsen lopen in allemaal geïmproviseerde, alsof het marsmannetjes zijn met van die pakken, waardoor je niet besmet kan worden.
1: Ja, precies. Ja, en want inderdaad, mensen eten en drinken geven, dan moet je bij ze in de buurt komen. En dat is natuurlijk al risicovol.
0: Dat is heel erg waar. En we hebben dus ook in Nederland zo'n setup waarbij je dus van die isolatiepakken hebt. Ja, het lijkt net alsof je een soort van astronaut bent. En in Afrika is dat wat minder uitgebreid, minder dure pakken, maar wel ervoor zorgen dat je dubbele handschoenen aan hebt. Dat je een goed mondmasker op hebt, waardoor je dus niet dezelfde lucht inademt. Maar dat in feite niets van jou in aanraking komt met iemand. Dus een infuus prikken kan met handschoenen. Daar moeten we heel voorzichtig in zijn. Maar dan komt meteen het volgende probleem. Kijk, als de gezondheidsstelsel zoals in Congo jarenlang onder druk staat door oorlog en uitbuiting, en het gebied waar het is een verschrikkelijke burgeroorlog gaande, hebben mensen niet zoveel vertrouwen in de medische stand. Dus op het moment dat jij bijna gearresteerd wordt en in een ziekenhuis wordt vastgehouden, want zo zien familieleden het, wil het nog wel eens voorkomen dat mensen zeggen, ja, maar dit willen we niet, want nu gaat iemand dood zonder dat we erbij zijn. En het gebeurt dan ook regelmatig, helaas, dat er dan aanvallen zijn op gezondheidscentra. En begrijpelijk dat mensen hun familieleden weer proberen mee terug te nemen. Ja, en dat leidt dan tot een verdere uitbraak. Aan de ene kant heel begrijpelijk, want je wilt niet dat je familielid alleen doodgaat. En aan de andere kant is dat wel de manier om natuurlijk een ziekte te verspreiden. En we zien nu ook dat mensen bijvoorbeeld in de vluchtelingenkamp zijn die het hebben. Het zijn er twee bewezen gevallen. Nou, als je wel eens foto's hebt gezien van een vluchtelingenkamp,
1: ja,
0: dan weet je dat dit mensen bekend. Dat zou dus zomaar heel groot kunnen worden, deze uitbraak. En zolang wij oorlog laten bestaan en mensen verwaarlozen en ze niet geloven in de overheid of in zelfs buitenlandse organisaties, hè, stichtingen, Artsen zonder Grenzen, ja, dan krijg je dat dit dus best lang door kan blijven gaan. En ja, dat is natuurlijk wel heel triest dat los van de oorlog je ook nog te maken hebt met zo'n dodelijke uitbraak van een verschrikkelijke virusziekte.
1: Ja, zijn de oorlogen in Afrika voor ons in het Westen wat minder in beeld dan Gaza en Oekraïne en andere ellende die er in de wereld gebeurt. Het is op ons rijke continent een beetje een vergeten oorlog, maar het is wel afschuwelijk wat daar gebeurt en mensonterend. En ik heb nog even een algemene vraag, Aziz, want je zei het komt in vleermuizen voor en apen. We hebben natuurlijk het coronavirus gehad een jaar of 6 geleden. We hebben recent het hantavirus gehad. We horen al signalen van vogelgriep wat op mensen over kan. Hoe gevaarlijk is het dat dierlijke virussen naar mensen kunnen overspringen? Want we hebben natuurlijk hele intensieve dierhouderij.
0: Is een hele interessante vraag, hè? Want eigenlijk zijn wij mensen degene die inbreken op de leefgebieden van andere dieren. Een virus of een bacterie of een schimmel wil ook leven, als je het zo moet bekijken. En die vinden op een gegeven moment wat we noemen een host, een gastheer, waar ze goed kunnen vertoeven. Nou, is bijvoorbeeld de vleermuis heeft een immuunsysteem wat ontzettend goed is in het afweren van ziekte. Dus de vleermuis kan ramvol zitten met verschillende virusinfecties. En zolang wij wegblijven van vleermuizen zou er niks aan de hand zijn. Maar als wij huizen gaan bouwen waar vleermuizen in wonen en we komen in aanraking met die vleermuis, ja, dan wordt het een probleem. Dus zijn zoonotische ziektes nog steeds een probleem? Ja, die zijn het zeker. Als wij in Nederland 100 miljoen kippen houden of 50 miljoen op elk gegeven tijdstip, en die doen we in grote hallen dicht op elkaar, dat is natuurlijk voor een virus een genot. Om daar te kunnen verspreiden. En op een gegeven moment hebben we dan weer maatregelen. En dan worden er weer complete boerderijen worden geruimd. Nou, dat is natuurlijk een verschrikkelijk iets voor de boer die ze houdt. Maar het blijft ook gewoon een risico. Daarnaast hebben we in Nederland varkens en kippen vlak bij elkaar. Zeg, wat heeft dat er nou mee te maken? Er zijn bepaalde dieren die, hoe gek het ook klinkt, erg op ons lijken qua immuunsysteem. En dat is bijvoorbeeld het varken lijkt heel erg op de mens. De kippen veel minder. Maar doordat wij kippen en varkens vlak bij elkaar houden, is er een risico dat een virus van bijvoorbeeld een vogel, van een kip, overgaat op een varken. Dat noemen we dan het mengreservoir. En als we daar dan niet goed opletten,

0: dan kunnen mensen weer ziek worden. Dus het overspringen van een virus naar een ander diersoort is moeilijk, maar kan wel. En we maken in Nederland, als ik het flauw wil zeggen, er best grote moeite van om dat voor elkaar te krijgen. Doordat we zoveel dieren hebben, ja. En die we hebben voor de export en ook voor eigen gebruik. Dus er zijn risico's. Hè. Ze zeggen wel eens China aan de Maas. Hè. Dat wil zeggen dat we zoveel stallen hebben met varkens en met vogels. En we zien het ook allemaal. Er wordt regelmatig worden maatregelen getroffen om te voorkomen. Dus aan de ene kant zit Nederland er bovenop. Hè. Anders dan in Congo, waar het wat moeilijker gaat. Aan de andere kant hebben we nog steeds een groot risico. En ja, dan vraag je je af, wie is er aan zet? Is het nou de mens die dieren lastig valt, of zijn het dieren die mensen lastig vallen? Dat is een goede vraag, goede gewetensvraag.
1: Ja, zeker. Hey, en dan nog even weer terug naar Congo en naar de ebola daar. Wat moet er daar gebeuren om die epidemie die er toch dreigt te gaan worden te stoppen?
0: Wat een fantastische vraag. Het is namelijk het allermoeilijkste als mensen echt vanaf de jaren 60 in oorlog verkeren en niet anders weten dat er een oorlog is, een plunderingen. En het begint ermee dat wij eens een keer onze verantwoordelijkheid nemen als buurlanden, want alle landen van de wereld vechten ze ongeveer mee in DRC om grondstoffen. Dus het begint ermee dat we ook DRC respecteren en ook duidelijk maken dat oorlog niet is om vooruit te komen in allerlei vormen en maten. Maar het tweede is, als mensen niet geloven in de gezondheidszorg, is het omdat ze er al jaren ervaring mee hebben dat het gewoon niet zo goed geregeld is dat mensen alsnog overlijden, ook al gaan ze naar een ziekenhuis. Dan zullen we langdurig gezondheidscentra moeten opzetten die veilig zijn. En dat komt uit vrede, dus we hebben heel veel dingen te overkomen. En als laatste is eigenlijk het verhaal, überhaupt, u doet ertoe. Ja, in precies. Nederland kun je van alles zeggen over gezondheidszorg of politiek, maar hier krijg je een uitkering als je ziek bent. Hier krijg je nog steeds gezondheidszorg, ook al heb je geen verzekering. En dat is natuurlijk in Congo niet zo. Daar moet je het uit eigen zak betalen, behalve als er weer een grote uitbraak is. Dus we hebben een hele grote taak aan mensen uitleggen waarom het van belang is om te zorgen dat er niet nog meer mensen ziek worden. En dat is natuurlijk moeilijk. Als je je vader of moeder verliest aan een dodelijke ziekte en je mag ze niet meer zien, voor het overlijden. Dus het is een hele complexe ingreep. En ik weet dat heel veel mensen hun best ervoor doen, ook uit Congo zelf en uit Oeganda. Ik was onder de indruk toen ik in Oeganda werkte hoe de president zelf er betrokken bij was. En je ziet in Oeganda ook als er een uitbraak is dat het vrij snel onder controle is. Maar die gebruiken militaire macht. Die zeggen gewoon dit gebied is dicht, hier mag niemand meer reizen. En hier zetten we een isolatiecentrum op en daar word je gevoed. En we leggen uit aan de mensen, dit is heel vervelend, maar dit is het allerbeste voor de andere familieleden en voor andere buren. Dus daar hebben ze het op. Eigenlijk moeten we naar Oeganda kijken, dat is mijn antwoord.
1: Okay.
0: Hoe ga je om met ebola?
1: Okay. Ja. Goed, ik kijk even naar de tijd. Je hebt ons ongelooflijk veel verteld en ook heel veel stof gegeven voor een keer een volgend gesprek. Dank je wel daarvoor. Fijne dag verder. Goed weekend. En graag tot de volgende keer.
0: Ja hoor.
1: Doei. Ga zien.

0: het altijd indrukwekkende Stromae met L'Enfer. En daarvoor Toto met Africa. Cindy.
1: Ja, we hebben Jelle Klein-Hesselijk aan de telefoon. En we gaan het hebben over de Achterhoek Pride. Jelle, welkom in de uitzending.
2: Dankjewel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ik denk dat jij al heel erg druk bent geweest de afgelopen periode.
2: Ja, dat klopt wel.
1: Met alle activiteiten.
2: We zijn lekker druk. En nou ja, vooral ook alle vrijwilligers en de initiatiefnemers in de Achterhoek zijn lekker druk bezig met alle hun activiteiten.
1: Ja, want we hebben het over de Pride maand. Wat betekent dat nu eigenlijk?
2: Nou, Pride is voor mij een viering, maar tegelijkertijd ook echt wel een protest. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. En dat mogen we denk ik niet vergeten. We staan stil bij de geschiedenis. Bij de mensen die hebben gevochten voor de rechten die we vandaag hebben. Mm-hmm. Maar we staan ook wel stil bij de realiteit van nu. Want voor veel mensen is jezelf zijn nog niet vanzelfsprekend.
1: Nee, nee.
2: En er zijn nog steeds jongeren die zich afvragen of ze uit de kast kunnen komen. Of dat mensen op hun werk niet vertellen over hun partner. Of te bang zijn voor de reacties van familie of vrienden. En voor mij zegt Pride daarom eigenlijk heel simpel, jij mag er zijn.
1: Ja.
3: Wordt het veranderd? Ik ben even medepresentator. Verandert het ook?
2: Ja.
3: Zie je dat er weer een kentering in de maatschappij is, dat acceptatie minder wordt dan dat die is geweest?
2: Nou, ik zie vooral verharding in de maatschappij.
1: Polarisatie.
2: Die polarisatie inderdaad. En dat vroeger was acceptatie, of was er minder acceptatie op een andere manier. En bestond dat veelal ook uit onwetendheid. Wat is dat dan precies? En dat kennen we nog helemaal niet, hebben we nog nooit gezien. En tegenwoordig zien we toch ook wel dat die haat heel erg verplaatst naar online. En dat we gewoon veel minder kleur in deze wereld willen, lijkt het wel.
1: Ah, hoe zou dat komen?
2: Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik denk dat het... Het heeft natuurlijk niet alleen te maken met de LHBTI. Het heeft met zoveel meer dingen zien we terugkomen. Hè. De vrouwen, de dolomina's die jarenlang stil waren omdat het leek dat de vrouwenrechten de goede kant op gingen. En ook sinds vorig jaar weer actief zijn. Ik denk waar het mee te maken heeft is dat er we hebben heel lang gevochten voor bepaalde rechten. Vrouwenrechten, LHBTI-rechten. En misschien zijn we op een gegeven moment gewoon een beetje in slaap gesust. En zien we dat nu, vandaag de dag, dat we toch echt wel moeten blijven vechten voor wie we zijn en voor de rechten die we hebben.
3: Ja, precies. Ja,
1: ja eigenlijk toch wel een dingetje.
3: Het is diep en diep triest.
1: Ja, het is
3: ongelooflijk treurig dat het zo is. En we hadden net het gesprek met Aziz Brahman. We zijn allemaal mensen. En we kunnen gewoon samen een samenleving bouwen. En het is echt te zot voor woorden dat mensen uitgesloten worden. Of het dan nu gaat over vrouwen of mensen uit de LHBTQ-gemeenschap of asielzoekers. Er is een verharding gaande en ik word echt ook...
1: Emotioneel.
3: Ik word er heel boos van als ik ook hoor van vrienden dat die niet meer hand in hand over straat kunnen,

0: Omdat ze dan de kans lopen met agressie geconfronteerd te worden.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ik moet zeggen, ik merk dat bij mezelf ook hoor. Dat ik denk dat ik 10 jaar geleden uit de kast kwam. Nog helemaal niet zo heel erg lang geleden. En toen had ik veel meer het gevoel om vrij te zijn en met mijn partner hand in hand te lopen dan dat ik dat nu zou durven.
0: Ja.
1: En dat is dan nog maar 10 jaar geleden.
0: Ja, precies, precies. Hey, je zei, ik ben heel druk met voorbereiden en met heel veel andere mensen activiteiten in de Achterhoek. Wat staat er zoal op het programma deze maand?
1: Ja, het is een heel erg divers programma. Het gaat van wandelingen tot een dwergworkshop, kerkdiensten en alles wat er nog tussen zit. Vanmiddag bijvoorbeeld hebben we in Ulft een drag workshop wordt georganiseerd. En daar doen er 10 deelnemers aan mee. Morgen staat er in Doetinchem een Pride wandeling programma. Volgende week is er nog een kerkdienst. En waar ik heel erg naar uitkijk persoonlijk, dat is ook wel de Pride Walk in Doetinchem op 26 juni. Dat is de eerste Pride Walk van de Achterhoek. En daarmee gaan we echt, als we het hebben over protest, waar Pride ooit door ontstaan is, gaan we echt protest op een positieve manier, op een vriendelijke manier, in verbinding, gaan we door het centrum van Doetinchem lopen. En gewoon vertellen dat wij er zijn en laten zien dat we er mogen zijn. Ja. Alle kleuren van de regenboog.
2: Ja, Jelle, je zegt dat protest, heb je dan een linkje met die rellen die in New York waren?
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja, ik weet de cijfers nu even niet uit mijn hoofd, maar in de jaren 80 uit mijn hoofd waren er protesten inderdaad. En uiteindelijk is Pride vooral in die tijd een protestbeweging geworden, die jaarlijks terugkwam. Mm-hmm. En later hebben we er veel meer ook een feestje van gemaakt. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook heel erg goed werkt, omdat we daarmee veel minder uitsluiten en veel minder negativiteit opwerpen, maar veel meer verbinden met feest en viering.
2: Ja.
1: Maar het is wel goed om, denk ik, stil te staan bij dat protest was.
2: Ja, precies. Dat is eigenlijk het fundament.
1: Ja, zeker.
2: De aanleiding. Maar wat zou je nou tegen jongeren willen zeggen die zoekende zijn? Want vroeger had je hier in Winterswijk had je de Roze Uithoek en COC in Enschede. Waar kunnen die jongeren terecht?
1: Ja, voor jongeren zou ik vooral willen zeggen, je bent niet alleen. En misschien voelt dat soms alsof niemand je begrijpt wat je doormaakt. Zeker als je in een klein dorp woont. Maar er zijn zoveel mensen die hetzelfde zijn en hetzelfde gevoel te hebben. En uiteindelijk hebben zij ook allemaal een plek gevonden waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Ik denk dat het belangrijkste wel is, je hoeft niemand anders te worden om erbij te zijn, want jij doet het doen en je bent precies goed zoals je bent.
2: Mm-hmm.
1: En waar je jezelf, waar je terecht kan, dat zijn best wel wat plekken nog in de regio. Inderdaad, er is een jong en oud groep, speciale groep tot 18 jaar, in Doetinchem. Die heb je ook in Enschede. We zijn ook bezig om een jongere groep op te zetten in Lichtenvoorde en Groenlo.
2: Oh, dat is mooi. Is wat dichterbij.
1: Dat is wat dichterbij, inderdaad.
2: En die jongere groepen, hè? Want eerder had je ook groepen die kwamen periodiek samen en dan werden de thema's bespreekbaar gemaakt. Wat doet jong en oud?
1: Ja, jong en oud die faciliteert vooral dat er ontmoetingen zijn en dat er leuke dingen georganiseerd worden. En tijdens dat er een activiteit is, van die canvastassen hebben ze geschilderd met elkaar. En wat je dan ziet is dat er dan gedurende dat ze bezig zijn met knutselen of met een activiteit, dan komt er wel een gesprek op gang over waar je tegenaan loopt, wat je naar vindt, waar je moeite mee hebt.
2: Ja. En doen jullie ook nog iets? Ja, doen jullie ook nog iets op de scholen? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat een onderdeel van een lesprogramma is. Van stel voor, ik merk dat ik gevoelens heb voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat en dat kun je doen.
1: Ja, er zijn vanuit de GGD in dat langlevende liefdepakket. Zijn er lessen hierover, over seksuele diversiteit, genderdiversiteit. Scholen die zijn verplicht om hier aandacht aan te besteden.
2: Mm-hmm.
1: In de praktijk zie je wel dat hoe ze daar aandacht aan besteden.

0: steden. Dat is wel, dat mogen scholen op eigen wijze invullen. Maar we willen wel graag ook met scholen, met zowel basisscholen als middelbare scholen in gesprek gaan. Over hoe ze dat dan kunnen doen en of wij daar vanuit de Pride een rol in kunnen betekenen.
1: Ja, ja, mooi.
0: En op veel scholen gebeurt er, ik zie echt wel mooie dingen gebeuren op scholen, hoor. Ja. Je hebt op scholen dan ook soms een GSA, een Gender and Sexuality Alliance. Dat is een groep mensen, een groep LGBTI-jongeren op school die zich bezighouden met diversiteit. We organiseren een Paarse Vrijdag. Dus dat zijn echt wel mooie bewegingen die op scholen ook al zichtbaar zijn.
1: Ja, ja. Als ik nou aan jou vraag, Jelle, van hoe ziet een ideale inclusieve samenleving er in de toekomst uit? Wat ga je zeggen?
0: Ja. Ik denk dat het nog wel steeds een samenleving is waar we Pride nog steeds vieren. Maar misschien wat minder nadruk op het protestgedeelte. En gewoon vieren dat je jezelf mag zijn. En vieren dat je hand in hand mag lopen met je partner. Vieren dat je altijd, waar dan, hoe dan ook, wie dan ook dat bent. Dat je altijd jezelf mag zijn. Of je nou een hele stille introvert persoon bent. Of dat je toch ook wel lekker flamboyant wil zijn. En echt extravagant uit wil zien. Dat dat altijd maar gewoon kan.
1: Ja, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik loop ook wel hand in hand met mijn partner. En ik heb nog geen negatieve ervaringen.
0: Nou, fijn. Ja. Gelukkig. En ik wil ook niet zeggen dat dat altijd zo is, hè. Maar
1: nee.
0: We zien ook wel gebeuren dat het... Er gaat op heel veel plekken, gaan er ook heel veel dingen goed. En ik denk dat wij al 5 jaar lang Pride mogen vieren in de Achterhoek. En dat daar... Er zijn wel eens wat dingetjes gebeurd, maar er zijn geen grote dingen gebeurd waarin mensen zich... direct bedreigd of geïntimideerd voelde. Los van social media, want daar heb ik natuurlijk geen grip op, maar bij activiteiten die we organiseren. En ik denk dat dat al een enorme winst is. En dat is misschien belachelijk dat het een winst is in deze tijd, maar het is ook fijn. We creëren ook met elkaar ruimtes en plekken waar je jezelf mag zijn. Waar je ondanks alles mag voelen wat je voelt en mag zijn wie je bent.
1: Ja. Ja.
2: Ja, en wat mooi is, is ook, tenminste, dat hoop ik dat dat meer komt, de solidariteit. Ik las in Dagblad Trouw een artikel over een jongen in Haarlem. Die had de regenboogvlag uitgehangen en die kreeg toen dreigbrieven. En dat in no time de hele straat regenboogvlag had hangen.
1: Ja, dat was mooi, hè?
2: Dat was een prachtig signaal van we zijn er voor elkaar.
0: Ja. Nou, om daar een voorbeeld over te zeggen. Ik heb jaren geleden ben ik in Ruurlo bij het station ben ik uitgescholden. En toen dacht ik, ja hallo, ik ga het hier niet bij laten blijven zitten. Ik ga eens een berichtje op social media hierover plaatsen. En binnen de kortste keren, ik was vrijwilliger bij een festival in Ruurlo, had ik de voorzitter aan de telefoon. Die vroeg van, goh Jelle, is dat iemand van onze vrijwilligersclub? Want dan gaan we hem daarop aanspreken. En dat was in dat geval niet zo. Maar ik dacht wel dat... Noorberschap heeft ook echt zo'n positieve kanten hierin. Weet je, dat je voor elkaar opkomt. En dat je voor elkaar bent. En dat je elkaar niet uitsluit.
1: Precies.
0: En dat je voor elkaar opkomt.
2: Ja.
0: Dus zo kan het ook.
1: Ja, ja. Kijk, en ik kan me ook voorstellen dat er een fase in je leven is, als je net met je coming out bezig bent, dat je gevoeliger bent voor kritiek.
0: Absoluut.
1: Kijk,
0: ja,
1: want toen ik ervoor uitkwam, ging er ook een gerucht in een buurt waar wij een huis kochten op dat moment van, oh, dan zal ons huis wel minder waard worden, want er komen 2 vrouwen te wonen. Ja, okay. Toen raakte mij dat ook. En als ik nu denk, dan denk ik, ach, wat ben je zielig. Je moest ons eens leren kennen, want we zijn gewoon hartstikke leuk.
0: Ja,
1: ja toch?
0: Ja, ja. Maar het is wel bizar dat dit soort reacties nog steeds... komen.
1: Ja, of een werkgever die je continu homo noemt. Ja,
0: absoluut. Ja, ja.
1: Dat zijn mijn ervaringen ook, maar ik heb ook een heleboel leuke dingen.
0: Ja, zeker. Nou, en wat een van de dingen die me ook nog wel steeds opvalt, en dat hoor ik heel veel terug in de gesprekken die ik met de Achterhoekers heb over de Pride, is dat de acceptatie een soort van voorwaarde kent. Van goh, ja, je mag wel jezelf zijn, maar niet dat flamboyante gedoe, of niet dat extravagante. Dat ik denk, oh ja. Hartstikke, dus we denken met z'n allen dat we een hele geëmancipeerde en geaccepteerde samenleving zijn. Maar acceptatie kent dus nog wel bepaalde voorwaarden.
1: Ja, dat klopt. En de andere kant heb ik ook soms zoiets van... ik ben ook wel eens in Amsterdam geweest, hè, met die optochten. En dan gaat het soms zo extreem.

0: Dat zou ik van niemand accepteren, ongeacht de seksuele voorkeur.
1: Nee.
0: Daar moet je ook reëel in zijn.
1: Ja. Ja, ja. Ja, nee. Ik denk, ergens denk ik, dat klopt. En we mogen daar wel grenzen aan stellen. Hoe we ons uiten. Vooral hoeveel kleding we aan hebben.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Precies. Dat zeker. Maar ik denk wel, kijk, als er een jonge drag queen hier in Groenlo, bij wijze van spreken, zich opmaakt. En die denkt, ik vind het heerlijk om vanavond uit te gaan. En ik wil lekker als drag, wil ik de stad in. Of het centrum in. Dan moet dat gewoon kunnen. En dan moeten
0: Ja. Ben ik met je eens, maar daar heb ik het dan niet over. Ik zal het dan gewoon maar heel, heel concreet maken. Als ik boten zie waar halfnaakte mannen op staan die bezig zijn met seks, dan gaat mij dat echt te ver.
1: Ja.
0: Dat opmaken, ja, dat is gewoon... Ineke moet lachen. Waarom moet je lachen, Ineke?
2: Om jou.
0: Oh.
2: Nee, maar ik vind de voorwaarden inderdaad ter afsluiting van... je mag wel homoseksueel zijn of lesbisch, maar dat moeten we niet aan je kunnen zien. Je mag niet hand in hand lopen of met je partner zoenen. En dat is natuurlijk... je mag het wel zijn, maar wel in het geniep. En dat is de reinste vrouwenkul.
0: Ja, helemaal eens.
1: Ja, en als je een echte nolber bent, dan accepteer je gewoon iedereen.
0: Precies. Zo is het.
1: Een lesbische vuurvrouw, maar ook gewoon een flamboyante... drag queen uit het dorp.
0: Als iemand daar blij van moet vooral doen, denk ik.
1: Absoluut.
0: Als je een ander niet tekort doet. Wat hoop je dat er over 10 jaar veranderd is? Een slotvraag.
1: Ik hoop dat er over 10 jaar een generatie opgroeit die zich eigenlijk niet meer kan voorstellen dat mensen ooit bang waren om zichzelf te zijn.
0: Ja.
1: En dat geen enkele jongere of wie dan ook meer denkt dat ze er niet bij horen. En dat niemand zich hoeft te verstoppen of kleiner hoeft te maken.
0: Mm-hmm. Nou, dat hoop ik ook.
1: Ja, dat vooral.
0: Ja, laten we daarvoor gaan.
1: Laten we daarvoor gaan, precies. Ja.
0: Jelle, heel erg bedankt voor je tijd.
1: Jullie bedankt.
0: Succes met al je activiteiten die je gaat organiseren. Waar kunnen luisteraars kijken als ze belangstelling hebben? Heb je een website?
1: Zeker. We hebben www.deachterhoekpride.nl en op de agenda staan allerlei, deze hele maand nog allerlei activiteiten. Maar de Achterhoek Pride is niet alleen maar meer in juni tegenwoordig, maar het hele jaar door zijn echt verschillende activiteiten en evenementen gepland. Dus mocht je na juni denken van goh, ik lijkt me nog wel leuk om toch nog iets te bezoeken.
2: Ik heb de boot gemist.
1: Ik heb de boot gemist, dat is vakantie. Het hele jaar door is er van alles te doen. En daarvoor check gewoon de website www.achterhoekpride.nl.
0: Hartstikke goed. Jelle Klein-Hesselink, hartelijk dank en heel veel succes nog.
1: Dankjewel.
0: Hans, wat heb je voor ons aan muziek staan?

0: Wat valt er allemaal te beleven in en rondom Winterswijk? U hoort het allemaal in de activiteitenagenda.
1: Ja, en dan hebben we de activiteitenagenda voor 13 en 14 juni 2026. En we gaan kijken naar de activiteiten voor vandaag, de 13e. In het Scholtenbrugpark is het hele weekend voetdruk. Festival Rolling Flavors te vinden. Een bondgezelschap van originele foodtrucks en rijdende keukens verzamelt zich om hun kookkunsten te laten zien. Het festival wordt omlijst door verschillende soorten muzikanten en discjockeys, geopend tussen 12 uur 's middags en 24 uur 's nachts.
2: 12 uur 's nachts.
1: Wat zeg je?
2: 24, het is van 12 tot 12.
1: Jij zegt van, Cindy, voel je me helemaal goed? Ik zeg, nee, soms niet helemaal. Dus 12 uur 's nachts. De toegang is gratis. En dat geldt ook voor zondag.
2: Ja, en ook vanavond is Her Majesty in het Openluchttheater aan de Huiningmaat met de Los Angeles City Trip. Prachtige muziek en de kaarten zijn €26,50 verkrijgbaar bij de Storm. Of misschien wel bij het Openluchttheater zelf, dat weet ik eigenlijk
3: niet.
2: Ja,
3: volgens mij word je via de Storm geleid. En okay. Mag je nou in bezit zijn van een vriendenloterij VIP-kaart, dan kun je voor de helft van het geld naar binnen. Oh. En er zijn nog kaarten over.
2: Ja, maar vast niet veel, want ik hoor van heel veel mensen dat ze daar naartoe gaan.
1: Volgens mij zitten wij er vanavond ook mee.
3: Slingeland,
2: eerste rij, ja. Hij zit er ook. Ja. Maar ze spelen onder andere dus muziek van The Doors en Joni Mitchell.
3: Ja.
1: Hartstikke mooi. Hebben jullie zin in?
3: Jazeker.
2: Zeker, ja.
1: Nou, dan gaan we even naar de activiteiten voor zondag de 14e. Het Verenigingsgebouw aan de Meestermijnenweg 1 Kotten veranderen in een sfeervolle ontmoetingsplek tijdens de derde editie van Hobby en Cadeau Zomerfair. Van 10 tot 4 uur presenteren standhouders hun mooiste hobby's en handgemaakte creaties. Er is gelegenheid om iets te drinken en een kleinigheid te eten. Kinderen kunnen zelf komen knutselen. De toegang is gratis, dus leuk voor jou, Hans.
3: Ik heb een druk weekend.
1: Ja.
2: Ja. En dan is morgen ook in Kotten aan de Brandenweg 6 vanaf 11 uur een demodag van antieke machines, waaronder waterpompen en drijfriemgedreven machines. Ook zijn er antieke tractoren te zien en motoren. De toegang is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld.
1: En de Rozenhagen Living Gardens aan de Bekeringweg 8 opent het tuinseizoen feestelijk met onder andere een roofvogelshow. Rob en Petra Polisten verzorgen demonstraties met hun vogels. De collectie bestaat onder andere uit valken, buizers en uilen. De show start om 2:30 en om 3:30. De toegang tot de show en de tuin is €6.
2: En dan iets heel anders. Morgenavond om 7:00 is er in de Zonderingkerk de maandelijkse kerk- en muziekserie Musica Jacobi. Bij deze Evensong is er plek voor psalmen, liederen, lezingen, gebeden en muziek. Bij de uitgang wordt gecollecteerd.
1: Ja, en dan hebben we nog wat activiteiten voor komende week. Leerlingen van het GKC houden op vrijdag 19 juni in het kader van hun maatschappelijke diensttijd een multiculturele proeverij in de Wermerhof. Ze willen ontmoetingen en verbinding stimuleren tussen de verschillende culturen. Tussen 11 en 2 uur zullen er verschillende hapjes klaarstaan. En tijdens het programma kom je meer te weten over de bijzondere tradities uit de verschillende culturen. De toegang is gratis. Aanmelden kan via
2: De WU.
1: De WU.
2: Maar het is ook leuk. Morgen komen een aantal jongeren van het Gerrit Kommerij College bij ons in de studio, ja, bij Op de Koffie om daar wat meer over te vertellen.
1: Dus luister morgen. Dus
2: zeker.

0: 10 en 12.
1: Ja. En dan tot slot alvast even een activiteit aangekondigd voor volgend weekend. Want dan houdt Stichting Ondernemen met Cultuur het Midszomer Mondriaan Festival. Het winkelcentrum staat dan in het teken van muziek, kunst, theater en verrassende culturele ontmoetingen. Het gaat vrijdagavond van start met een dweilorkestenparade. Op verschillende locaties in het centrum spelen de verschillende dweilorkesten uit Winterswijk. En dan

0: zo, een cocktailtje staat klaar.
1: De cocktailtjes?
0: Ja.
1: Een gesmeerd broodje. Helemaal zen zijn we. Ja.
0: Goed, dankjewel voor het luisteren allemaal.
1: Ja, dankjewel. En Ineke, dankjewel voor je steun.
2: En graag gedaan. Nog,
0: morgen zitten we inmiddels drie tussen 10 en 12. Nee, op de koffie.
2: Ja, want Geert is er niet, dus nee. doen we weer
1: een rondje.
2: Dit rondje.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Jij neemt taart mee, hè?
2: Nee, dat is nog een verrassing.
1: Oh, dat is nog een verrassing.
0: Zometeen zitten wij nog een uurtje hier zitten met Hans in de morgen met een combinatie van informatie, concertagenda en muziek.
2: Ja. En zijn gasten.
0: Nou, ik heb nog 4 seconden, dus ik neem afscheid.
2: Oké, dag.
1: Fijn weekend.
3: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in Wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is iemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie. Nu, Hans in de Morgen.

0: Een lekkere goeiemorgen met Hans in de Morgen.
1: Dit is Hans in de Morgen. Presentatie Cindy Geurkink en Hans Derksen.
2: Ja, en welkom bij het muziekprogramma Hans in de Morgen. De vrolijke opener was van Travassi met Wasmachine.
3: Plasmachine was het.
2: Eigenlijk een beetje plasmachine. Doeg, Ineke. Ja. Afkomstig van hun gelijknamige album uit 1985. En hier is wel een leuk verhaaltje over te vertellen.
3: Ja, want begin jaren 80 trad Travassi op de Antillen. En hun voorprogramma was ene Macario Prudencia. En hij zong dit lied in het Papiamento. En Edgar Burgos, de leider van Travassi, begreep geen woord, maar hij vond het wel erg leuk. Dus hij vroeg Macario of hij iets mee mocht doen in het Nederlands. En later terug in Nederland vergat Edgar eigenlijk hier iets mee te doen. Totdat ze elkaar weer ontmoeten in de Hoeksteen in Amsterdam. En dit keer was Macario Prudencia de hoofdact. En ineens herinnerde Edgar zich zijn voorstel aan Prudencia en besloot ter plekke eigenlijk het Wasmachine lied te zingen. En zijn band Travassi pikte deuntje moeiteloos op. En die woorden, die verzonden eigenlijk ter plekke. En uiteindelijk scoorde Travassi een grote hit mee. En behaalde de 10e plek in de Nederlandse top 40. Zullen we even een klein stukje laten luisteren van het origineel? Ja. Dus Papiamento, je verstaat er niks van. Maar het is wel even leuk om te laten luisteren.

0: elke keer als ik de wasmachine aanzet, moet ik hier aan denken. Ja.
1: Dat is de hele dag aan wassen nu. Ja, leuk hè. 1983 is dit.
0: Heel leuk.
1: Ja, hier word je vrolijk van. Een leuke, vrolijke stad van Hans in de Morgen. Tot zover de plaat en zijn verhaal. Cindy, wat gaan we doen?
0: Ja, zometeen nemen we de concertagenda weer met je door voor dit weekend. En rond 11:30 hoor je de laatste muzieknieuws. En tegen 12, voor 12 delen we nog leuke muzikale tv-tips met jullie voor dit weekend. En Hans, op welke afdeling van je kelder heb je nu weer zitten rondneuzen?
1: Hij is stofvrij, dus wat dat betreft, dat is alweer een voordeel.
0: Oh, je maakt hem wel af en toe schoon.
1: Ik maak hem af en toe schoon. Ik heb hier vanmorgen ook nog schoongemaakt, hè, met mijn stofzuiger. Nou, I want to break free. Ja. Ja. Nou, ik heb vanmorgen een single van de plank gepakt op de afdeling pop uit de jaren 60. En het is een hoesje met een duidelijke zwart-wit foto van het duo David Skinner en Andrew Rose tegen een vrij donkere achtergrond. En deze single behaalde de 13e plaats in de Nederlandse top 40 en bleek uiteindelijk de laatste hitsingle van het duo te zijn. We gaan terug naar het jaar 1966.

0: Ja, of het nou echt waar is geweest, dat weet ik niet. Het nummer heet in ieder geval wel True Story. Je hoorde Twice As Much, zoals ik al zei, een single uit 1966. Sandy, wat heb jij voor muziek meegenomen?
1: Ja, ik heb Bruce Springsteen meegenomen, The Streets of Philadelphia. En het gaat over een man die langzaam wegkwijnt door ziekte, eenzaamheid en uitsluiting. Het nummer werd geschreven voor de film Philadelphia, een van de eerste grote Hollywoodfilms over aids en discriminatie tegen homoseksuele mannen. En eigenlijk draai ik deze speciaal voor mijn allerliefste moeder, die helaas niet meer onder ons is, want die was nogal fan van Bruce Springsteen. En nou ja, mocht je toevallig op die wolk zitten, ik hoop dat je geniet, mams.

0: Agenda.
1: Ja, we zijn toegekomen aan ons eerste vaste item van ons programma. Iedere zaterdag rond de klok van 10:15. Het is inmiddels 2 minuutjes later. Gaan we de concertagenda een beetje doornemen voor dit weekend. En we beginnen natuurlijk bij vandaag, zaterdag 13 juni. Want in Café de Stam, hier in Winterswijk, wordt vanavond het jaarlijkse Stamfest georganiseerd. En dit jaarlijkse festival heeft weer 6 live acts weten te strikken. Te weten, uit Duitsland, Final Rescue Attempt, dat is Positive Hardcore. Uit Nederland, Hardcore Punk met Radical Retard. Uit Duitsland punkrock met St. Newts. Ook uit Duitsland fastcore met Ill. Dan weer een band uit Nederland met metal hardcore, Bone Ripper. En tenslotte death trash metal uit Nederland, Shinigami. Het Stamfest bij Café de Stam begint om 7 uur vanavond. En de entree aan de deur bedraagt €8. Ja, en de tribute band Her Majesty die treedt op in het Openluchttheater in Winterswijk met een show, The Los Angeles City Trip. En deze avond staat volledig in het teken van de iconische West Coast muziek uit de jaren 60 en 70. Ze vertolken nummers van onder meer The Beach Boys, The Doors, Crosby, Stills, Nash & Young, The Eagles en Joni Mitchell. Aanvang vanavond is om 8:30. De deuren gaan open om 7:30. Een ticket kost €26,50. Je kunt ook voor de helft van de prijs naar binnen. Dan heb je wel een vriendinloterij VIP-kaart nodig. Die is allemaal te koop via de site www.theaterdestorm.nl/voorstelling/openluchttheater/Her Majesty. Maar goed, ik zet zo straks rond de klok van 12:30 zet ik alles weer op mijn Facebookpagina. Dan kun je het rustig nalezen en het linkje staat erbij.
2: Ja, en in het Schotelbrugpark in Winterswijk vindt dit weekend het foodtruckfestival Rolling Flavors plaats. Naast vele foodtrucks is er ook een podium met muziek. Met vanmiddag live muziek van de bands zoals Goya, Different Jacket en een ABBA tribute, verzorgd door de Rolling Ladies. Vanavond zorgt Q-Music de party voor het avondfeest. Rolling Flavors opent vanmiddag om 12:00 de poort en eindigt rond middernacht.
1: Ja, en dit weekend vindt het festival Halle Heide weer plaats. En festival Halle Heide is een kleinschalig cultuur- en familiefestival en is opgezet volgens het bekende oerolprincipe. Dus waarbij je op de fiets van erf naar erf trekt voor verschillende optredens. En dan is er een gevarieerd aanbod van live muziek, van theater, dans en cabaret. En de hoofdlocatie is het terrein achter het Heidehuis aan de Halle Heideweg 22 in Halle Heide. En alle erven liggen op maximaal 10 tot 15 minuten fietsen van de hoofdlocatie. Je kunt je eigen fiets meenemen of een huurfiets reserveren voor €11 per dag. Een aanvang op beide dagen is om 10:30. Een dagticket kost €17,50. En een combi-ticket voor beide dagen dus kost je €30. En zijn te koop via de website www.festivalhalleheide.nl.
2: Ja, en het geplande optreden van de Achtmans coverformatie Hot Stuff in de loods in Barlo is officieel uitgesteld. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht. Reeds gekochte kaarten blijven waarschijnlijk geldig. Kaarthouders hebben hierover per e-mail bericht van ontvangen.
1: En in het Openluchttheater Engbergen in Voorst bij Gendringen, daar staat de Dire Straits Tribute Band Boom Like That op het podium. En deze 7-koppige formatie brengt een ruim 2,5 uur durende muzikale ode aan de legendarische rockband en haar frontman Mark Knopfler. De poorten in dat openluchttheater in Engbergen die gaan open om 7:45. En de aanvang van de show is om 8:30. En het ticket kost €22,50 en is te koop via de site www.openluchttheater-engbergen.nl.
2: Ja, en zondag 14 juni. Ook op zondag is er nog het Rolling Flavor Foodtruck Festival in het Scholtenbrugpark in Winterswijk. Vandaag met muzikale medewerking van Live Winterswijk, Goya, Mr. E and the Mysteries en Contrafools. Ook is er gedacht aan de voetballiefhebbers, want vanaf 10 uur wordt de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan uitgezonden op het grote scherm. Deze laatste dag van de Rolling Flavors Foodtruck Festival start om 12:00 middags en eindigt zonder rond middernacht. Tot zover de concertagenda.
1: En dan gaan we weer naar muziek. Een oudje.

0: Ja, kortom, je kunt wel weglopen van waar je vandaan komt. Maar je hebt altijd die bepaalde familietrend, of je dat nou leuk vindt of niet. En sommige zijn positief, sommige zijn negatief. En sommige dingen kun je wel aan doen. En sommige dingen, dat zit er nou helemaal in. Hè?
1: Ja.
0: Running in the family, level 42. Wat heb je voor moois meegenomen, Cindy?
1: Ik heb de Cranberries.
0: Ja.
1: When You're Gone. En het nummer gaat over het missen van iemand van wie je heel veel houdt. De tekst beschrijft hoe leeg, ingewikkeld en eenzaam het leven voelt wanneer die persoon er niet meer is. En dit gevoel zullen we allemaal kennen. Het gemis als iemand er niet meer is, toch?
0: Zeker.

0: afkomstig van hun album To The Faithful Departed. Je hoorde When You're Gone, The Cranberries, met die prachtige stem van die zangeres Dolores O'Riordan.
1: Heel mooi.
0: Is dat weer 6 jaar geleden? Nee, ja. 8 jaar geleden dat ze overleden.
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja, is maar 46 jaar geworden, hè?
1: Waar is ze dan overleden?
0: En ze was heel erg depressief en waarschijnlijk heeft ze eigenlijk de hand aan zichzelf geslagen. Mm-hmm. Zelf het leven uitgestapt. Triest eigenlijk, want een hele mooie, bijzondere stem. Die hoor je eigenlijk nooit in de muziek. Die stem van haar met die hoge uithalen, zonder uithalen. Mooi. Ja, wat ook mooi is. Ja, het volgende nummer dat gaat in wezen over pure overgave aan de liefde. Het verwijst eigenlijk naar de Franse uitdrukking la petite mort. Ja, je hebt wel eens dat je zo'n nacht hebt met je partner, dat je uiteindelijk bij elkaar in de armen ligt en ja, niet letterlijk, maar figuurlijk bijna doodgaat. Totale extase, ontlading. Ja, en eigenlijk op zo'n moment controle verliest en je letterlijk niet meer uitmaakt of de wereld nou vergaat of niet. De dijk.

0: afkomstig van een album Wakker in een vreemde wereld uit 87. Je hoorde Onderuit van de Dijk. En wij gaan wat de laatste muzieknieuws voor je doornemen. Zal ik beginnen, Cindy?
1: Ja, begin jij maar. Ja?
0: De Britse songwriter Tilly Riley is op 35-jarige leeftijd overleden na een steekpartij in Londen. De artiest werd vorige week vrijdag met steekwonden aangetroffen in een tuin in Oost-Londen. En hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. En de politie in Londen is een onderzoek gestart naar het incident. En 3 personen zijn inmiddels aangehouden op verdenking van moord. Riley werkte aan nummers voor grote artiesten, zoals Last Dance van Dua Lipa, Zero of

0: van Chris Brown en Clumsy van Britney Spears. En hij werkt ook samen met artiesten als Kehlani, Jason Derulo en Nick Jonas.
1: De Britse zangeres Shanna Spiro komt op 14 maart volgend jaar naar Amsterdam voor een concert. De artiest, bekend van onder andere het nummer Die on This Hill, treedt dan op in de Gashouder. De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint komende donderdag 18 juni.
0: Ja, en Queen drummer en songwriter Roger Taylor brengt een nieuw album uit. Zijn zevende studioalbum Violence Insane in a Beautiful World komt uit op 18 september.
1: De Britse rockband Muse geeft op 29 en 30 november twee shows in de Ziggo Dome in Amsterdam. De concerten staan in het teken van het tiende studioalbum The Wall. Wow.
0: De Wow-single. Ja, daar staat een uitroeptekentje. Ja.
1: Dat op 26 juni verschijnt. De kaartverkoop voor Joe's in de Ziggo Dome begint komende vrijdag 19 juni om 10 uur.
0: Dat waren de nieuwsberichten. En dan gaan we weer naar jou toe.
1: Ja, ik mag weer een nummertje. Hè? There She Goes heb ik voor gekozen van de Sixpence Known The Richer. En het gaat over een intense verliefdheid of obsessieve aantrekkingskracht. Iemand die voortdurend door je hoofd blijft poken. Ja, het is eigenlijk wel een beetje herkenbaar bij mijn grote liefde. Maar soms ook bij andere mensen die soms iets tegen je kunnen zeggen of die kunnen raken wat zo dagen in je hoofd blijft hangen. Dat kan iets leuks zijn. Ja,
0: dat kan van alles zijn, hè?
1: Ja.
0: There She Goes.

Sixpence, none the richer, there she goes. En als je nou denkt van, hé, hey, maar dat deuntje in die tekst, die ken ik. Ja, dat kan wel kloppen. Het origineel is van de Britse band The Lars uit 1988. Goed, we gaan naar iets anders. We gaan naar Wuthering Heights, de legendarische debuutsingle van de Britse singer-songwriter Kate Bush uit 1978. En ze schreef dit meesterwerk al op 18-jarige leeftijd in slechts één avond. Geïnspireerd door het beroemde gelijknamige boek van Emily Brontë. En dit nummer schreef ze eigenlijk ook wel geschiedenis, want ja, ze was inmiddels de allereerste vrouwelijke persoon, vrouwelijke artiesten, die een Brits nummer 1 hit scoorde met een volledig zelfgeschreven lied. En ik ga je straks vertellen wie haar ooit ontdekte. Kate Bush.

0: 2011, hè, voor de top 2000 had je altijd de top 100 alle tijden.
1: Ja.
0: En dan stond dit nummer eigenlijk steenvast in de top 10 of top 15. Kate Bush, Wuthering Heights uit 1978 van de album The Kick Inside. En de antwoord op de vraag, wie ontdekte haar dan? Ja, dat is Pink Floyd-gitarist David Gilmour. Die zag wel wat in haar zitten. Die zag het wel in haar zitten. En nou, hij heeft geen ongelijk gehad, moet ik zeggen.
1: Het is een ontzettend mooi nummer.
0: Wat heb je nog voor muziek meegenomen?
1: Ik heb Kelly Clarkson gevraagd om even mee te gaan.
0: Ah, kijk, gezellig.
1: Ja, Breakaway is de inspirerende pop-rock ballad van Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson uit 2004. Het nummer diende als de titelsong voor haar succesvolle tweede studioalbum en als soundtrack voor de Disney-film The Princess Diaries. Het nummer hielp haar definitief te transformeren van een talentjachtwinnaar naar een wereldwijde pop-rockster.

0: 2004, Kelly Clarkson met Breakaway. We hebben nog wat muzikale tv-tips voor dit weekend voor je. En daar beginnen we natuurlijk weer op de zaterdag vandaag. Dus de Britse auteur George Orwell die voorzag een bijzonder barre toekomst in zijn roman 1984. Dat boek ken je misschien wel, en later is er een nummer van gemaakt, hè, van door Eurythmics. Maar volgens velen die het zou kunnen weten, ja, gaat 1984 door voor het beste popjaar ooit. In Mokhuis Extra Popjaar 1984 blikt Leo terug op dit legendarische muziekjaar. Te zien vanmiddag op NPO 2 Extra vanaf 2:05.
1: Ruth Flowers, die haar carrière op 70-jarige leeftijd lanceerde, besloot een eenvoudig leven van pensioen op te geven om een discjockey-sensatie te worden. Samen met haar producer Oral Simon reisde ze onder de artiestennaam Mama Rock de hele wereld over. De docu Mama Rock, The Amazing Story of a Young Old Person is te zien op NPO 2 Extra vanaf 6:15.
0: Ja, je kan altijd nog van carrière switchen. Dat blijkt maar weer als je 70 jaar oud bent en gewoon een DJ gaat worden.
1: Ja,
0: leuk
1: mooi,
0: is, hoe leuk is dat? Ja. De specials die ontstonden eind jaren 70. Een tijd van grote sociale, politieke en economische onrust natuurlijk toen die tijd in Engeland. En deze heftige onderwerpen die hebben hun muziek tot op de dag van vandaag sterk beïnvloed. Te zien in de docu Record on the Special, de specials A Message to You op de Belgische zender VRT.

0: Canvas vanavond om 18:00.
1: Als je ergens van droomt, moet je het niet meer uitstellen. Precies 1 jaar nadat alles stilviel, via Suzanne en Freek het leven samen met 400.000 fans tijdens hun alom geprezen concertreeks in Gelredome. Een registratie van dit concert is te zien vanaf 9:30 op RTL 4.
0: Ja, en een ode aan de originele uitvoeringen van klassieke nummers die zo goed waren dat het onvermijdelijk is dat ze uiteindelijk door andere artiesten gecoverd zouden worden. Goed, dat kun je allemaal vanavond zien op BBC 2 vanaf 9:55.
1: Een registratie van het grootste eerbetoon aan de zanger André Hazes en zijn muziek. Alle grote Hazes worden gezongen door onder andere André en Roxanne Hazes, Jeroen van den Boom, Mart Hoogkamer, Snelle, Sander de Buissonnier, Numidia en Danny de Munk. Holland zingt Hazes is te zien op NPO 3 vanaf 10:00.
0: In het programma 3 voor 12 presenteert aandacht voor het optreden dat de band Queens of the Stone Age gaven tijdens Pinkpop 2023. Vanavond vanaf 11:30 te zien op NPO 2 Extra.
1: Ja, en dan gaan we nog even naar zondag 14 juni. De Groningse popgroep Solution brengt in de periode 1970-1983 6 hoogwaardige studioalbums en 1 liveplaat uit. De albums Cordon Bleu en Fully Interlocking worden zelfs gemaakt voor de Rocket Record Company van Elton John. Vandaag een concertregistratie van Solution te zien op NPO 2 Extra vanaf 7:10.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk een muziekprogramma Later with Jules. Hij ontvangt morgenavond de volgende muzikale gasten, de Engelse zangeres en multi-instrumentaliste Lola Young. Mike D, 5D, is ik, ja, die kun je kennen als Mike D van de Beastie Boys. Die komt langs. De Amerikaanse zangeres Baby Rose. De indie popband Oasia Project. Het Amerikaanse-Canadese kunstenaarsduo Beverly Glenn en Copeland en Elizabeth Copeland. En de Amerikaanse singer-songwriter, acteur en muzikant Bonnie Prince Billy. Te zien morgenavond om 11:00 op BBC 2. Nou, dat waren onze muzikale tv-tips. En die komen straks natuurlijk ook weer op onze Facebookpagina te staan. Dan kun je alles even rustig doorlezen. Ja, na het uiteenvallen van de Beatles lieten niet alleen critici, maar ook John Lennon zich in interviews meermaals negatief uit over het solowerk van Paul McCartney. Ja, Lennon beweerde dat Paul alleen nog maar onnozele liefdesliedjes schreef. Nou ja, McCartney besloot de kritiek gewoon te omarmen. Hij schreef juist een nog vrolijker liefdesliedje om zijn punt te bewijzen. Some people wanna fill the world with silly love songs. And what's wrong with that? I'd like to know.

0: Ja, en met de Wings, Sally Love Songs. Nemen we afscheid van jullie op deze zaterdagmorgen. Het kan nog net, 2:40.
1: Ja, we willen jullie een heel fijn weekend wensen.
0: Zeker.
1: Geniet volgende week van het mooie weer.
0: Ja.
1: Volgende week ben ik ze niet.
0: Nee.
1: Dan ga ik lekker met mijn vriendin een uitje.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier.
1: Ja, dank je.
0: We nemen de honneurs waar. Over 2 weken schuif je gewoon weer aan.
1: Schuif ik gewoon weer lekker aan met fijne muziek.
0: Ja, en zoals je weet, de concertagenda en de muzikale tv-tips en de playlist... die staan straks weer op de Facebookpagina van Hans in de Morgen. En alle nummers worden weer toegevoegd aan onze playlist Hans in de Morgen op Spotify. Heb ik nog meer toe te voegen? Ik denk het niet. Maakt een heel mooi weekend van.
1: Ja, en een mooie week, want wat goed weer. Week.
0: Ja, smeer je goed in.
1: Ja, en er niet te veel doen dan.
0: Nee.
1: Gewoon even lekker met een cocktailtje op je eigen terrasje zetten.
0: Relax.
1: Relax.
0: Ja.
1: Tot over 2 weken. Dag.

0: zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Oploen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En de rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu de middagcocktail.

Nou, dan zijn we dus weer met de middagcocktail deze zaterdagmiddag. Ik heb weer heel fijne, goede, leuke muziek klaarstaan. De Deutsche Schalplot, dat doe ik weer mee. Fijn, Jannes hebben we klaarstaan, Eros Ramazzotti. Heel fijne muziek allemaal. Ik probeer u daar mee te vermaken vandaag. We gaan beginnen met Albert van Bentum. En die zingt over de Hollandse zon, waar we op zitten te wachten. Die regen mag weg, die Hollandse zon moet komen. Lekker warm. Korte broek aan, t-shirt.

0: Nou, zo bruin ben ik nog niet van de Hollandse zon. Ik heb meer die andere zuidelijke zon waar ik bruin van ben. Die Hollandse zon hier, die wil nog niet zo geweldig komen. Maar we gaan proberen de wolken te verdrijven. Toch, Annie? Hé, jongens? Ja, Cindy en Hans die staan hier nog te lachen. De Hollandse zon, maar die Hollandse zon wil nog niet zo gauw komen.
1: Wel in de gaten, Lina. De beste
0: met de muziek, dat wordt hier draait. En dan gaan we door met ABBA.

De Summer Nights die van ABBA. En de volgende plaat is van Miss Montreal.

0: Dit is de middagcocktail.
1: Eine deutsche Schallplatte!

Dit is dus een mix van hit met lied van Andrea Berg. En het is gemaakt door DJ Harry. Er zijn allerlei hits aan elkaar geknoopt. En je zet er een beat onder en je hebt een leuk nummer. Van 7 minuten.

0: Eres Ramazzotti. Un semper, un semiano. Ja, ik spreek hoor. Het blijft voor mij moeilijk, dat Italiaans.
1: Ja, dit is, je hebt toch wel in de gaten, Lina. Ja. De beste muziek, dat wordt hier draait.
0: De volgende plaat is van Danny de Munk. Wat een plezier.

Helene Fischer en Hoi ten Nacht. En dit is Jantje Koopmans. En die brengt rode rozen. En dan mag je mee gaan doen met een link.

0: Dit is de middagcocktail.
1: De gezellige middagcocktail op RTV Slingeland.

0: Erik van Klinken. Tussen kroegen en kerken. En dan gaan we eruit met een voetbalplaatje.
1: Kent het wel, het voetbalspel. De leeuwen van
0: Dit zijn Danny en Van Zuids. En zij zingen over de leeuwendans. De

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed laat op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij bij Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buis Ballot.

0: Straat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
2: Nu, de middagcocktail.

0: Welkom in de tweede uur middagcocktail. En we zijn begonnen met Direct en het Bondvol.
1: Hij is er weer. Herman Termaat.

Mooi werk, het kunt minder. We gaan even weer lekker rustig. Country song.

0: je hebt toch wel in de gaten, Lina. De beste muziek, dat wordt hier draaid.
1: Een Duitse Schallplatte!

0: Roland Keizer. Sag mir wann.
1: Sag mir wie, sag mir wo, sag mir wann.
0: Klein beetje in de Nederlandse elftal stemming komen. Morgen gaat het natuurlijk gebeuren. Drop of eronder.

0: Dit is de middagcocktail.
1: De gezellige middagcocktail op RTV Slingeland.

U hoorde achterin volgens Justin de Wild met Cheerio. En Son Milieu heb je ook gehoord. En dit was Henk Bernard en Alles in het Leven. En we gaan weer door met het programma. Dit is Dixie Red en Yesterday Still Holds Me.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hovenier en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia.

Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken.

0: explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd en het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers. Café de Stam. Pomperkaas op de markt. En de firma Kramp uit Varsseveld.

0: Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om

te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er

0: werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt al naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemershof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemden voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden.

Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
2: Nu, Slagershow.

0: is tot 8 uur de Slagershow met Björn Wedding.
1: Een hele goede avond en fijn dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slagershow bij uw eigen Slingeland FM. Ja, vrolijk zijn we de uitzending begonnen met Sigrid und Marina. Heute schon ein Lächeln verschenkt. Ja, en dat is toch echt een mooi motto. En moeten we ook zeker blijven doen, want een dag niet gelachen is een dag niet gelachen.

leeft. En ik heb heel veel mooie, zowel nieuwe als oude muziek voor u meegenomen. Dus voor iedereen is er zeker wel wat bij. Marie Rijmeup heb ik voor u meegenomen. Zij gaat Naïef voor u zingen. En we gaan eerst helemaal terug in de tijd met de heerlijke gouden ouwe van Udo Jürgens. Spiel, Zigan, Spiel. Ik wens u een hele fijne avond en heel veel luisterplezier.

In 80 kussen om die welt, dat was Michelle. Ik heb Maite Kelly voor u meegenomen. Ja, vroeger was zij deel van de Kelly Family. Ja, daar maakt ze natuurlijk nog steeds deel van uit. Maar ze zingt al heel wat jaren solo. En dat doet ze met heel veel succes. Dat doet zich toch keiner vrijwillig aan. Maar eerst gaan we heerlijk terug in de tijd met Gigi Anderson en een van zijn grote hits. Hier is Lena.

En de vorige groep die staat al heel wat jaren op de bühne en zijn nog steeds zeer succesvol. Vroeger noemden ze zich het Nokalm Quintet, maar tegenwoordig die Nokkies. Ja, waarom eigenlijk ook? Omdat de naam gewoon wat makkelijker is. En de fans hun eigenlijk altijd al zo noemden, dus die Nokkies. Met een van hun grootste hits. Und über Rodos küss ich dich. We gaan verder met de Christian Anders, Es ist vorbei. Maar eerst naar Sonja Liebing. Ze komt een beetje uit de buurt uit Keulen. En is zeker zeer populair en in veel televisieshows al te zien. Liebe ist für alle da, zo heet haar actuele album. En daarvan gaat ze voor u zingen. Wir tun's schon wieder.

Anna Karina Wojciak, Einmal Unendlich. Ja, en zo langzaam maar zeker komen we alweer aan het einde van het eerste uur van deze Slagershow. Maar na reclame, nieuws en reclame ben ik uiteraard nog een heel uur bij u terug. Tot aan de klok van 8 uur kunt u dan nog de mooiste Duitsstalige muziek horen. Dus blijft u gezellig luisteren. Natuurlijk heb ik nog een beetje muziek voor u klaarstaan. En dat doen we onder andere met de Claudio en Alex. Vang die zonnestralen ein. Maar eerst nog even lekker een gouden ouwe van Cliff Richard. Rote lippen zal man kussen. Heel graag tot zometeen.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk.

Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs.

0: onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Nu, Slagershow.

Buenos dias, ik ben weer hier. En dat zong Zemino Rossi. En ik zeg ook Buenos dias. Welkom terug bij deel 2 van de Slagershow. Tot aan de klok van 8 uur heb ik nog heerlijke Duitsstalige muziek voor u meegenomen. Ja, laten we snel verder gaan. Zometeen gaan we terug in de tijd met Peter Alexander. Kom maar een beetje met naar Italië. En we beginnen met de actuele muziek van Helene Fischer en 0 of 100. Ik wens u dit tweede uur ook heel veel luisterplezier.

Christine Stark, waar is die liebe hin? Als Mickey Krause op de bühne staat, ja, dan wordt het gewoon één groot feest en doet iedereen mee. Für die Ewigkeit. We beginnen met Julia Bender. Ich komm nicht von dir los.

Blijft toch echt een heerlijke, gezellige muziek, die oude slagers van vroeger. We gingen helemaal terug naar het jaar 1964 met Connie Francis en Schöner Fremder Mann. Ik heb Francine Jordi voor u klaarstaan met Ich Kom Zurück. En we maakten eerst nog een heerlijk feestje van met die slagerpiloten. Über den Dächern van Santorin.

Maar we beginnen met een hele gouden oude uit het jaar 1985. Oorspronkelijk gezongen destijds door Nena. Nu heb ik een heerlijk rustige versie voor je meegenomen. Gezongen door Claudia Korek. Irgendwie, irgendwo.

En met Ella Endlich, Zwimmen und Fliegen komen we alweer langzaam aan het einde van de Slagershow voor deze week. Ja, wat is de tijd toch weer voorbij gevlogen. Mijn naam is Björn Wedding. Ik hoop dat u hebt genoten van de muziek die ik voor u meegenomen. Houdt u nou van de echte volkstumeliedje en blaasmuziek? Luistert u dan vooral elke donderdagavond tussen de klok van 8 en 10 uur naar de Lustige Muzikanten. En ik ben er natuurlijk volgende week weer zelfde tijd, zelfde zender. Dus vanaf de klok van 6 uur met een nieuwe Slagershow. Ja, misschien luistert u dan ook wel, ja. Voor nu ga ik eruit met heerlijke muziek. We gaan naar Keulen. En om een beetje alvast in de carnavalsstemming te komen, doen we dat met de groep Brings en Keurse Jong. Ik wens u nog een heel fijn resterend weekend en heel graag tot de volgende keer.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat we vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het schil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Binnen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vides onderzoek nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nederland FM met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu, Dance Conference.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van middernacht.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was

het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De anti-racisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het advies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Griend en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van

Behme met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sophie, weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar